0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Nkuru seya magesi Chenda munya katonye zenya famba.